Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTL.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Unbelievable. Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydi Markeszouwer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszouwer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszouwer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestarte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden.
0: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat. In Nut. Like ons op Facebook.
6: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
7: Een hele goede morgen. Het is woensdag 27 mei. Leuk dat je er voorbij bent. Kim Broens op de vroege morgen met Kim staat op. Ik ben erbij tot 8 uur.
8: Jouw hits, jouw nieuws.
7: We trappen de ochtenddag met lekkere muziek op.
8: RTV Parkstad.
7: We beginnen vanochtend met Dominic Fike en White Keys.

in staat om... Dit is lekker uit de 90s. 1998 om precies te zijn. Ze had twee hitjes. Dit was de kennismaking met en meteen ook haar grootste hit. Ik heb het over Latricia McNeil. Ain't That Just The Way.

Loved. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En word je even bijgepraat over wat er belangrijk is in de wereld. Om vanochtend even mee te pikken. Daarna 20 minuten hits op een rij met onder andere Destiny's Child, Bella Kay en ook Eminem featuring Rihanna. Eerst even terug naar 1984 met A Flock of Seagull en The More You Live, The More You Learn.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Hoe zou het zijn met Emilia? Eén grote hit eind jaren 90 en dat bleef het bij Big Big World, hoorde je. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 27 mei. Ik ben er morgen met een nieuwe.
1: Kim staat op.
0: Ik laat je achter met Simply Red, Holding Back the Years. Fijne dag.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Dag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Café Brakke zet de tijd op 8:00.

0: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bundy moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Bij Taxi Centrale.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
5: Rini van Breugel. Hele goede ochtend op 27 mei 2026. Ik hoop dat jij je ontbijttafel helemaal vrij hebt gemaakt, want er komt wat aan, hoor. Yo.

0: Ooit was het een grote hit voor Toto, Georgie Porgy, maar Eric Benet en Faith Evans maken er een nog veel grotere R&B-versie van. 1999 was een lekkere track, hè? Goedemorgen allemaal.
1: Rini van Breugel.
0: En welkom bij Staying Alive in de ochtend. Daarvoor hoorde je Olivia van Antoon. En verderop in de show heb ik James T.W. voor je klaar. En David Guetta en Alesso, The Pet Shop Boys, Ben Howard. 20 minuten hits op in rij. In het volgende uur gaan we kijken met wat voor een verschrikkelijk foute one-liner de telefoon weer mee op de proppen kan komen. En ik heb Homewrecker nog voor je klaarstaan van Somber.

David Guetta en Alesso hoorde je met Never Going Home Tonight. Daarvoor zat trouwens in de playlist When You Love Someone van James T.W. Somber. Veel mensen vragen, hoe schrijf je dat nou precies? Is het gewoon somber, zoals het Nederlandse woord? Nee, het is somber. S-O-M-B-R met Home Wrecker bij RTW Parkstad. We gaan even lekker terug naar het jaar 1986, gok ik. 87, 86. De Pet Shop Boys en

0: was een tijdje dat die man heel veel hits achter elkaar scoorde. En dit was er eentje van. Keep Your Head Up van Ben Howard. Je hoorde een zachte videoclip. Tenminste, als je online meekijkt op rtvparkstad.nl. Want dan kun je zomaar alle clipjes volgen van dat wat wij draaien. Zometeen in...
1: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Hoor je de volgende titels voorbij komen? Father and Friend, Don't Take Away the Music, Opa Light, Car Wash en Rewrite the Stars. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Paals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Paals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuvelland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist Filmhuis de Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomerswarm met zo'n 27 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Uit 2004 hoorde je Missy Elliott, Christina Aguilera en nog wat mensen met Cowboys.
1: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, we zitten een beetje krap in de tijd, dus vandaar dat dat liedje 4 was van de 20 minuten hits op een rij. Daarna normaal doen we er 5. Daarvoor staat Opalite van Taylor Swift. Don't Take Away the Music van Tavares. Altijd een lekkere track. En Father and Friend van Alain Clark. Ook nooit niks verkeerds mee. Zometeen gaan we uur nummer 2 doen van Staying Alive in de ochtend. En dit uur moeten we wel nog even afzetten met de 5e track uit de 20 minuten hits op een rij. Is voor rekening van James Arthur en Anne-Marie en heet Rewrite the Stars.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
2: En papa durft er niet in!
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
11: Rini van Breugel. Uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend is zojuist van start gegaan. We hebben heel veel lekkere hits voor op je ontbijttafel, dus afruimen dat ding. We beginnen met Rod Stewart.

0: De nieuwe grote hit van Sam Fender doet hij samen met Olivia Dean. Alleen het grappige is, Olivia Dean probeerde destijds nog mee te liften op Sam Fender, want ze was nog niet bekend toen dit werd opgenomen. Zou het nu andersom zijn? Ik weet het niet, want Olivia Dean is best wel groot geworden. Rain Me In hoorde je.
1: Rini van Breugel.
0: Daarvoor zat Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. En verderop in de show hebben we natuurlijk de one-liner vanaf de telefoon. Kijk hoe slecht hij dit keer is. Ik heb nog Fleur East voor je. Apache Indian, Damiano David, 20 minuten hits op in rij. En dan ook met de beklag over de moderne wereld. En die hoor je nu.

0: Fleur eerst hoorde je bij RTV Parkstad met Sax als in het instrument SAX. De videoclip daarvan kon je zomaar meekijken als je online meekijkt op rtvparkstad.nl. Laten wij eens even naar de one-liner gaan voor vandaag. We vragen om een tegeltjeswijsheid omdat dan de oplage iets beter is. Oké, Google, kom eens met een leuke tegeltjeswijsheid over het warme weer van de laatste dagen.
1: Als het zweetje in de bilnaad loopt, is een koud biertje waar je op hoopt.
0: Nou, is wat voor te zeggen. Als het zweetje in de bilnaad loopt, is een koud biertje waar je op hoopt. Er zijn slechtere one-liners vanaf de telefoon gekomen. We kunnen het er best wel...

0: The first time we met Damiano David hoor je bij RTV Parkstad, waar het zometeen tijd is geworden voor...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op ingang. Non-stop en breugelvrij. De volgende titels. Uptown Funk, I Knew You Were Waiting For Me. Halverwege. Precies halverwege ook. Family Portrait en Waka. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Waals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Waals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuveland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist filmhuis De Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Lekker zomers, hé. Noano en... Noano is het, geloof ik, hè? En Ems. En Waka, daar de videoclip bij. Het klinkt lekker zomers, hé. Daarvoor hoorde je in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en...
0: Breugelvrij.
2: De plaat van Pink, Family Portrait. Halverwege van Suzanne en Freek zat precies in the middle. I Knew You Were Waiting For Me van George Michael en Aretha Franklin hoorde je nog. En Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Morgen doen we nog een blokje. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik laat je achter met die leuke bladen. Dat is het van Durf. Dit is Kodo.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Een lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws op RTV Parkstad. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfheulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Merk het tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Paals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Vaals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuvelland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist filmhuis De Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomerswarm met zo'n 27 graden.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
11: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
14: Kom binnen!
9: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. cafebrakke.nl.
16: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
17: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
16: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
18: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: hemeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Vaals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Vaals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuvelland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist filmhuis De Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp, u ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ting.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
3: Ja, toen zat ik er weer op de laatste werkdag van de week. Voor mij dan, ja, na morgen extra lang weekend weer. Nou jongens, hé, daar vandaag bedoel ik zin in.
4: Jouw hits, jouw nieuws.
3: Dan zei ik nou echt na morgen. Nee. Onderweg naar morgen. Nee, na vandaag gewoon ook, hè.
5: Maurice, come along.
3: Ja, ik denk, dan doen we het nog een keertje over nu. Hè. Ja, na vandaag extra lang weekend en dan zijn we er maandag weer. Nou, is dat een mooi vooruitzicht of niet?
4: Jouw hits, jouw nieuws.
3: En samen we wel de...
4: SNP-Bastard.
3: En alles kan kapot.

Wat een liedje is het ook. Ja, deze die gaat ook over 20 jaar gewoon nog steeds mee. Hè. Moet je voorstellen, de vrouw die dit inzong. Het was het begin eigenlijk van... tot er geholpen kon worden met de computer om iemand een beetje te kunnen laten zingen. Want deze dame kon er gewoon totaal niet zingen. Ze hadden gewoon een nummer, daar hadden ze een zangeres voor nodig. Nou, ze dachten, dan laten we even inzingen. Dat was heel veel werk om de nabewerking om er wat van te maken. Want het resultaat is Freed from Desire. En mijn kinderen zingen dit gewoon ook nog mee. Ze zingen het gewoon mee. Freed from Desire. Ja, wat zullen ze spijt hebben gehad dat ze haar daarvoor gevraagd hebben. Maar ja, als je dat van tevoren allemaal weet, hè, ze dat allemaal vooraf zouden kunnen weten, dan was het sowieso allemaal nooit leuk in het leven ook. Hè. Het is 12 uur geweest, woensdag 27 mei 2026. De verjaardag van mijn lieve dochter. Gefeliciteerd, lieve schat. Ik kan zo nog een liedje voor je draaien ook.

Bad Manager 1984, Love is a Battlefield. Bijna half één. Ja. Hier op Echte V-Park zat vandaag dochterlief, inderdaad jarig. 11 jaar alweer. Wat? Ja, ongelooflijk. De tijd vliegt. Ze is helemaal wild van Cat's Eye. Nou, dat is niet de enige. Ik denk dat volgens mij iedereen dat wel is tegenwoordig. Alle jeugd althans. Alle meiden, laat ik het zo even omschrijven. En we hebben ze een nieuw liedje. En dan ben ik even te zoeken. Maar die hebben wij niet in het systeem staan. Dat is jammer. Daar ga ik wel een andere van de band. Even kijken. En als ik Pink intrik, kom ik bij Pink Pop. Maar dat is een feest straks over een paar weken. Dus we gaan even Gabriella doen. Is ook goed, denk ik wel. Gefeliciteerd, geniet van je dag vandaag. En dit is Gabriella.

0: Nelly Furtado, Say It Right en Cat's Eye van mijn dochter, omdat ze jarig is vandaag. En Gabriella even speciaal gedraaid. En de 20 minuten hits, Britney Spears en Shawn Mendes komen eraan.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Waals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Waals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuvelland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist filmhuis De Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en vreuzelvrij.

Feel It Still Portugal, The Man uit 2017 op Echt TV Paris. Dat straks na 1 uur in deel 2 een nieuwe 20 minuten hits op rij. Laat weten wat je wil horen en ga ik het straks voor je regelen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
14: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen.
8: Mijn Meubelzaak.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
15: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
17: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
18: Komt het oog wel ook wat.
17: Audiofrenzy.nl.
16: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
19: Een lekkere geur is essentieel.
20: Maar wat is jouw favoriete geur?
19: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
17: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
21: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
22: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
23: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
24: Bij Poelman Parfums.
25: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
21: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
26: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
11: Maurice, kom along.

Benson Boone op de radio en Beautiful Things. En ook nog Bruno Mars en Cloud hoor je met App en Vloed. En zo meteen de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzelvrij. Als je iets leuks wil horen, geef het even door via de Parkstad WhatsApp. Stuur me even een berichtje. Ga ik hem wellicht zo voor je draaien.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
2: Yeah.

0: is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
1: Vaals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Vaals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuvelland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist filmhuis De Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Heel erg lekker. Mary Mary en Shackles. Praise You op Echte V-Paars. Dat en ook Colby Calais en Bubbly. Goed, het zit erop voor Camelot. Rijmen en dichten zonder het hem van mijn spreekwoordelijke kont te lichten. Lekker lang weekend. Ja, ik ga er nog een keer van genieten. Het spijt me zeer, hoor. Ik wens iedereen heel veel plezier. Morgen en overmorgen geen lunchshow, althans niet gepresenteerd. Wel gewoon lekkere, goede muziek. Ik ben er maandag als alles goed is weer. Ja, dit is Morgan Wallen op de valreep en Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro... en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: Kom binnen.
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Parkstad Makelaar Dijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
4: 06 46 00 5751.
3: Tot snel,
4: bij Pavel Parket.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
0: Bij Taxi Centrale.

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Vaals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Vaals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuveland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist filmhuis De Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preuzelvrij.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselgus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: De gemeente Voerendaal ligt vanaf 1 juni de nieuwe ontwerp-omgevingsvisie te inzagen. In dat plan staat hoe de gemeente de komende jaren wil omgaan met wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Het document is 6 weken digitaal en in het gemeentehuis te bekijken. En inwoners kunnen in die periode een zienswijze indienen. De visie is mede gebaseerd op ideeën van inwoners. Sommigen van hen vinden dat de plannen voor woningbouw in de dorpskernen te vaag blijven. D66 Voerendaal vindt dat mobiliteit en verkeersveiligheid onvoldoende worden uitgewerkt. Voerendaal benadrukt dat de ontwerpvisie nog kan worden aangepast op basis van de reacties van de komende weken. Vanaf 1 juni opent Vaccinatiepunt een nieuwe priklocatie in Valkenburg, in huisartsenpraktijk Munnik aan de wethouder Paulsenlaan. Reizigers uit heel Zuid-Limburg, inclusief Parkstad, kunnen daar terecht voor reisadvies en vaccinaties, zoals hepatitis, gele koorts of rabies. Volgens Vaccinatiepunt.nl is de behoefte aan laagdrempelige reiszorg in de regio groot. Een afspraak maken kan alleen online via Vaccinatiepunt.nl. Reizigers wordt aangeraden minstens 6 tot 8 weken voor vertrek te beginnen met hun vaccinaties. Vaccinatiepunt is een particuliere onderneming die consultkosten rekent voor vaccinaties en reisadvies. Dit betekent dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik van hun diensten, vergelijkbaar met andere medische instanties. Het centrum van Heerlen verandert komende zaterdagmiddag in 1 grote speeltuin. Van 12 tot 5 kunnen kinderen en volwassenen zich uitleven tijdens meer dan 20 gratis activiteiten in de binnenstad. Het is inmiddels de 4e editie van het evenement. Dit jaar sluit de Week van de Amateurkunst aan, waardoor extra optredens, workshops en creatieve activiteiten zijn. Bezoekers kunnen kennis maken met lokaal talent, muziek, dans en beeldende kunst. Door het hele centrum lopen straatacts rond. Door de aanhoudende droogte geldt in de bos- en heidegebieden van Parkstad een verhoogd risico op natuurbranden. Op de landelijke risicokaart staat in 17 van de 25 veiligheidsregio's fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau. Dat betekent dat natuurbeheerders, terreineigenaren en de brandweer extra alert zijn en dat activiteiten zoals barbecue in natuurgebieden kunnen worden verboden. In Parkstad gaat het om kwetsbare gebieden als de Brunssumer Heide, de Schinveldse Bossen en de heideranden bij Landgraaf en Heerlen. Door de langdurige droogte kan een klein vonkje daar al snel uitgroeien tot een grote brand. Defensie is voorlopig gestopt met oefeningen met vuur en explosieven, nadat eind april grote natuurbranden ontstonden bij Helden, Kessel en Weert. Dan nog het weer in Parkstad. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan, maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden en morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: Zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurrien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
12: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
13: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Komt het oog wel ook wat?
13: AudioFrenzy.nl.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
16: Kom binnen.
17: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
16: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
17: Rockmart in Kerkrade, zei je?
16: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
1: En die zit klaar voor de middagshow van Parkzat op deze woensdag 27 mei. Goedemiddag. En we gaan beginnen met Harry Styles. Jouw hits, jouw nieuws. American Girls.

Breathe International. Het was er weer een hele tijd geleden dat ik deze plaat heb gehoord. En dan is hij toch wel eens lekker op het moment tot je moord. Breathe International, Bobby Good To Me. Met daarvoor nog Harry Styles met American Girls. En daarmee beginnen we dus de middagshow op deze woensdag. Ja, we zitten alweer aan de goede kant van...

Coldplay, The Speed of Sound. En het tegeltje gaat compleet in iets nieuws zometeen. Oftewel de spreuk van vandaag. Het gaat over 4D. He? 3D ken ik, maar 4D is geloof ik als je dan ook nog, als het regent, het water tegen je aankrijgt. Nou, je hoort het zometeen. New truck, big lift.

Marshmallow. En Miles on it. En we hebben een tegeltje, oftewel een spreuk van de dag, die compleet in de future zit, namelijk over 4D. Daar komt-ie. Ik ben niet rommelig, ik leef in 4D.

0: Anna met Borderline. Zometeen een nieuws van Jos. Hij weet wat er gebeurd is hier in het park zat. En weet ook wat het weer gaat worden. En meteen erachteraan. De welbekende 20 minuten hit. Non-stop en breuteltje vrij. Anouk hoor je zometeen. Ja Rule. Another. En de Cornels 74, 75. Zometeen.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
2: De gemeente Voerendaal ligt vanaf 1 juni de nieuwe ontwerpomgevingsvisie te inzagen. In dat plan staat hoe de gemeente de komende jaren wil omgaan met wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Het document is 6 weken digitaal en in het gemeentehuis te bekijken. En inwoners kunnen in die periode een zienswijze indienen. De visie is mede gebaseerd op ideeën van inwoners. Sommigen van hen vinden dat de plannen voor woningbouw in de dorpskernen te vaag blijven. D66 Voerendaal vindt dat mobiliteit en verkeersveiligheid onvoldoende worden uitgewerkt. Voerendaal benadrukt dat de ontwerpvisie nog kan worden aangepast op basis van de reacties van de komende weken. Vanaf 1 juni opent Vaccinatiepunt een nieuwe priklocatie in Valkenburg, in huisartsenpraktijk Munnik aan de wethouder Paulsenlaan. Reizigers uit heel Zuid-Limburg, inclusief Parkstad, kunnen daar terecht voor reisadvies en vaccinaties, zoals hepatitis, gele koorts of rabies. Volgens Vaccinatiepunt.nl is de behoefte aan laagdrempelige reiszorg in de regio groot. Een afspraak maken kan alleen online via Vaccinatiepunt.nl. Reizigers wordt aangeraden minstens 6 tot 8 weken voor vertrek te beginnen met hun vaccinaties. Vaccinatiepunt is een particuliere onderneming die consultkosten rekent voor vaccinaties en reisadvies. Dit betekent dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik van hun diensten, vergelijkbaar met andere medische instanties. Het centrum van Heerlen verandert komende zaterdagmiddag in 1 grote speeltuin. Van 12 tot 5 kunnen kinderen en volwassenen zich uitleven tijdens meer dan 20 gratis activiteiten in de binnenstad. Het is inmiddels de 4e editie van het evenement. Dit jaar sluit de Week van de Amateurkunst aan, waardoor extra optredens, workshops en creatieve activiteiten zijn. Bezoekers kunnen kennis maken met lokaal talent, muziek, dans en beeldende kunst. Door het hele centrum lopen straatacts rond. Door de aanhoudende droogte geldt in de bos- en heidegebieden van Parkstad een verhoogd risico op natuurbranden. Op de landelijke risicokaart staat in 17 van de 25 veiligheidsregio's fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau. Dat betekent dat natuurbeheerders, terreineigenaren en de brandweer extra alert zijn en dat activiteiten zoals barbecue in natuurgebieden kunnen worden verboden. In Parkstad gaat het om kwetsbare gebieden als de Brunsumer Heide, de Schinveldse Bossen en de heideranden bij Landgraaf en Heerlen. Door de langdurige droogte kan een klein vonkje daar al snel uitgroeien tot een grote brand. Defensie is voorlopig gestopt met oefeningen met vuur en explosieven, nadat eind april grote natuurbranden ontstonden bij Helden, Kessel en Weert. Dan nog het weer in Parkstad. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan, maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden en morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: 89.2 FM.
4: Jouw hit, jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.
4: Met nu.
5: Let's go!
4: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: J.Rule, samen met Ashanti. Always on time, met Another. En de Cornels met 74-75. Ofwel, dat waren de hits in de 20 minuten hit. Non-stop en bla bla bla, Brusseltje vrij. We gaan even kijken naar de geschiedenisfeiten. Wat gebeurde vandaag op deze woensdag 27 mei? Bijvoorbeeld in het jaar 1959 en het jaar 1977. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag, maar dan in het jaar 1959. In Voerendaal wordt gestart met de bouw van nieuwe woningen vanwege de toenemende vraag naar gezinswoningen in de regio. En het gebeurde ook vandaag, in het jaar 1977. In Heerlen wordt de plannen bekendgemaakt voor uitbreiding van een culturele voorziening in het centrum. Daarbij worden meer ruimte voor evenementen en tentoonstellingen gemaakt.

Ja, ze doet het nou een beetje rustiger aan, hè? Op deze plaat van Dominique Anouk hoorde je bij Parkzat. En tevens is het helaas het einde van deel 1. Maar ja, je weet het. Deel 2 komt er zometeen aan van de middagshow. En dat betekent Celine Dion op de radio, maar ook Suzanne en Freek. Maar eerst nog heel even U2 en The Angel of Harlem. Tot zometeen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenenwoningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal opengaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
9: Merk het tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor.
13: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
14: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad. En we gaan beginnen. Hier is Suzanne en Freek.
15: Jouw hits, jouw niet.
14: Ken je dat gevoel?

Celine Dion, I'm Alive, bij de Voices dan en Freek. Met Ken je dat gevoel? En die hebben toch heel vaak in de Gelderdome volgens mij gestaan, hè? Ja, Harry Styles stond voor heel veel shows in Amsterdam en de Johan Cruijff Arena. En Suzanne en Freek voor heel veel shows in het Gelderdome in Arnhem. Even uit het hoofd. En dat is lastig.

0: Zomer is RTV Parkstad.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Alison Moyet en Is This Love. De spreuk, afdeling 4D, daar komt ie. Ik ben niet rommelig, ik leef in 4D.
1: Jouw hits,

0: De La Soul en Ring Ring Ring. Ze hadden toen destijds een paar hitjes, maar daarna werd het vrij rustig omtrent de heren van De La Soul. Zometeen trouwens nieuws uit Parkstad en, jawel hoor, de lekkere 20 minuten hit non-stop en breudeltje vrij. Met zometeen Alphabeat, Justin Bieber en Maneskin. Zometeen.
1: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Het college van Landgraaf vraagt de gemeenteraad om €258.000 om het tekort van het LVK af te dekken. Volgens de gemeente komt dat vooral door de tegenvallende kaartverkoop op de extra jubileumdag. Juist die geplande extra dag zou financieel mislukt zijn, terwijl eerdere edities in andere gemeenten wel kostendekkend bleken. Critici vragen zich af waarom het risico van een extra dag niet scherper ingeschat is. Hoe heeft die kostenbewaking plaatsgevonden en waarom is er vooraf geen realistische bezoekersprognose gemaakt? Het gemeentebestuur van Landgraaf is er niet blij mee, maar benadrukt dat het LVK veel bezoekers naar Landgraaf trok en gedragen werd door een grote groep vrijwilligers. In Simpelveld is een groot ecologisch onderzoek gestart naar in gebouwen levende vleermuizen en vogels zoals gierzwaluwen en huismussen. Het moet duidelijk maken waar beschermde diersoorten voorkomen en hoe hiermee rekening kan worden gehouden bij bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Volgens de gemeente moeten huiseigenaren hier normaal gesproken zelf onderzoek naar laten doen. Dat kan echter veel geld en tijd kosten. Doordat de gemeente het onderzoek op zich neemt, worden huiseigenaren ontzorgd en kan isoleren eenvoudiger en diervriendelijk gebeuren. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, wordt vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
6: 89.2 FM.
4: Jouw hit, jouw nieuws.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu.
7: Let's go!
4: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
8: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: Alphabet en Fascination. Met daarvoor nog Justin Bieber en Maneskin. En dat waren onder andere dit. In de 20 minuten hit, non-stop en breuzeltje vrij. Wat gebeurde er in Parkstad bijvoorbeeld vandaag, woensdag 27 mei... maar dan in het jaar 2005 en het jaar 2022? Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2005. In Brunsum wordt een wandelroute geopend langs natuurgebieden en historische plekken. Het initiatief moet toerisme stimuleren. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2022. In Landgraaf start een campagne om inwoners te helpen bij woningisolatie en energiebesparing.

shape of you. Ja, Normalito hoor je Bas zo meteen naar 6 uur op de radio. Maar Bas is er helaas niet. Heeft wel beloofd dat hij de volgende week er wel is. Dus dan komt alles weer goed. Dus veel plezier zometeen met non-stop heerlijk hit. En rijk eens terug. Morgen

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
9: Kom binnen.
10: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde?
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhof Straat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Het college van Landgraaf vraagt de gemeenteraad om €258.000 om het tekort van het LVK af te dekken. Volgens de gemeente komt dat vooral door de tegenvallende kaartverkoop op de extra jubileumdag. Juist die geplande extra dag zou financieel mislukt zijn, terwijl eerdere edities in andere gemeenten wel kostendekkend bleken. Critici vragen zich af waarom het risico van een extra dag niet scherper ingeschat is. Hoe heeft die kostenbewaking plaatsgevonden en waarom is er vooraf geen realistische bezoekersprognose gemaakt? Het gemeentebestuur van Landgraaf is er niet blij mee, maar benadrukt dat het LVK veel bezoekers naar Landgraaf trok en gedragen werd door een grote groep vrijwilligers. In Simpelveld is een groot ecologisch onderzoek gestart naar in gebouwen levende vleermuizen en vogels zoals gierzwaluwen en huismussen. Het moet duidelijk maken waar beschermde diersoorten voorkomen en hoe hiermee rekening kan worden gehouden bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Volgens de gemeente moeten huiseigenaren hier normaal gesproken zelf onderzoek naar laten doen. Dat kan echter veel geld en tijd kosten. Doordat de gemeente het onderzoek op zich neemt, worden huiseigenaren ontzorgd en kan isoleren eenvoudiger en diervriendelijk gebeuren. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, wordt vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds, binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanze Plaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Hintjens.
9: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.

0: boterhammetje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Kruimeltje, kruimeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Kom binnen.
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor.
11: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
13: Vier jaar geleden werd Mark Vlekker tot zijn verdriet nog gepasseerd voor het WK voetbal. Maar volgende maand is hij er dan toch echt bij. De in Bochels opgegroeide doelman is de enige Limburger die door bondscoach Ronald Koeman is uitverkoren voor de definitieve selectie van Oranje. Vlekken is momenteel eerste doelman van Bayern 04 Leverkusen. In zijn jeugd speelde hij voor WDZ en Roda JC. Later keepte hij voor onder meer Freiburg, MSV Duisburg en Brentford. In 2022 werd Vlekken voor het eerst opgenomen in de Oranje selectie. De gemeente Voerendaal ligt vanaf 1 juni de nieuwe ontwerp-omgevingsvisie te inzagen. In dat plan staat hoe de gemeente de komende jaren wil omgaan met wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Het document is 6 weken digitaal en in het gemeentehuis te bekijken. En inwoners kunnen in die periode een zienswijze indienen. De visie is mede gebaseerd op ideeën van inwoners. Sommigen van hen vinden dat de plannen voor woningbouw in de dorpskernen te vaag blijven. D66 Voerendaal vindt dat mobiliteit en verkeersveiligheid onvoldoende worden uitgewerkt. Voerendaal benadrukt dat de ontwerpvisie nog kan worden aangepast op basis van de reacties van de komende weken. Vanaf 1 juni opent Vaccinatiepunt een nieuwe priklocatie in Valkenburg, in huisartsenpraktijk Munnik aan de wethouder Paulsenlaan. Reizigers uit heel Zuid-Limburg, inclusief Parkstad, kunnen daar terecht voor reisadvies en vaccinaties, zoals hepatitis, gele koorts of rabies. Volgens vaccinatiepunt.nl is de behoefte aan laagdrempelige reiszorg in de regio groot. Een afspraak maken kan alleen online via vaccinatiepunt.nl. Reizigers wordt aangeraden minstens 6 tot 8 weken voor vertrek te beginnen met hun vaccinaties. Vaccinatiepunt is een particuliere onderneming die consultkosten rekent voor vaccinaties en reisadvies. Dit betekent dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik van hun diensten, vergelijkbaar met andere medische instanties. Het centrum van Heerlen verandert komende zaterdagmiddag in één groot grote speeltuin. Van 12 tot 5 kunnen kinderen en volwassenen zich uitleven tijdens meer dan 20 gratis activiteiten in de binnenstad. Het is inmiddels de 4e editie van het evenement. Dit jaar sluit de week van de amateurkunst aan, waardoor extra optredens, workshops en creatieve activiteiten zijn. Bezoekers kunnen kennis maken met lokaal talent, muziek, dans en beeldende kunst. Door het hele centrum lopen straatacts rond. Door de aanhoudende droogte geldt in de bos- en heidegebieden van Parkstad een verhoogd risico op natuurbranden. Op de landelijke risicokaart staat in 17 van de 25 veiligheidsregio's fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau. Dat betekent dat natuurbeheerders, terreineigenaren en de brandweer extra alert zijn en dat activiteiten zoals barbecue in natuurgebieden kunnen worden verboden. In Parkstad gaat het om kwetsbare gebieden als de Brunsumer Heide, de Schinveldse Bossen en de heideranden bij Landgraaf en Heerlen. Door de langdurige droogte kan een klein vonkje daar al snel uitgroeien tot een grote brand. Defensie is voorlopig gestopt met oefeningen met vuur en explosieven, nadat eind april grote natuurbranden ontstonden bij Helden, Kessel en Weert. Dan nog het weer in Parkstad. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan, maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden en morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomerswarm met zo'n 27 graden.
12: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
12: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
12: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het team.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
4: 06 46 00 5751.
3: Tot snel!
4: Bij Pavel Parket.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
7: 89.2 FM.
6: Met nu.

0: Straks op de cultuuragenda bij jou tot de klok van 10 uur vanavond... met een keur aan artiesten, die aan gasten... die vandaag voorbij komen. En laten we maar eens beginnen met de allereerste zich voor te stellen... van links naar rechts. Stel je even kort voor.
1: Goedenavond, ik ben Roger Niessen. Ik ben schilder en beeldend kunstenaar uit Duitsland... uit Dormagen aan de Rijn.
0: Dormagen.
1: Ik verheug mij vanavond hier te zijn.
0: Ja, en fijn dat je de hele rit hier naartoe hebt gemaakt. En je spreekt trouwens goed Nederlands, mogen we alles vast zeggen. Daarnaast, aan de andere kant, we mogen tutoyeren.
2: Zeker.
0: Stel je even kort voor.
2: Ja, mijn naam is Guus Prevot. En ik zit hier als vrijwilliger van het museum De Schat van Simpelveld. Ik ben inmiddels gepensioneerd. Maar in mijn werkzaam leven werkte ik voor Vastenactie. Mm-hmm. Een katholieke solidariteitsactie voor projecten in de derde wereld. Als missionair veldwerker, dat is een hele dure naam. Om te zeggen dat ik daar pastoraal werker was.
0: Ja, Guus. En jij zegt daarnet al... De Schat van Simpelveld, laten we daar eens even op inzoomen. Wat is dat precies?
2: Nou, de Schat van Simpelveld is een museum dat gewijd is aan het werk van zuster Clara Fey en haar medezusters. Clara Fey, toen ze 11 jaar was, dat is nu precies 200 jaar geleden, liep die door Aken. Ze kwam zelf van gegoede kom af. En daar werd ze geconfronteerd met de gevolgen van de opkomende laken- en naaldenindustrie. En die lakenindustrie die gebruikte kinderen om onder de spoelen door te kruipen. Maar als die kinderen iets te groot waren, groeiden en niet meer onder de spoelen konden doorkruipen, dan werden die ontslagen. Of kinderen moesten met hun pink de kromme naalden uitsorteren. Dus die werden, ja, dat was heel pijnlijk.
0: Ja.
2: En vandaar ook dat ze in Aken nog steeds het klinkers hebben. Het symbool van de Akenaren. Maar dat komt dus uit de kinderarbeid van de kinderen in de naaldenindustrie.
0: Maar je zegt het symbool. Wat bedoel je daarmee met die...
2: Nou, in Aken, als je een Akenaar ziet in het buitenland... en je steekt de pink op, het klinkers... dan herkent hij dat meteen en dan zal hij reageren. Dat is het herkenningssymbool van Akenaren... in het buitenland, en buiten de stad Aken, als ze elkaar tegenkomen.
0: Okay.
2: Maar het komt dus uit die kinderarbeid, de industrie waarbij kinderen ingezet werden om die naalden te sorteren. En als die pink helemaal wond was, werden die kinderen ook ontslagen. En die bedelden dan op straat. Mm-hmm. En Clara Fey, als jong meisje, kwam die tegen en die nam steeds wat brood mee. En naderhand, toen ze ouder was, heeft ze met een aantal vriendinnen een kloostercongregatie gesticht om die straatkinderen op te vangen. En op een gegeven moment zaten er zo'n 100 kinderen in dat klooster die opgevangen werden. En ja, daar moest geld voor in het laadje komen. Dus de zusters hebben een aantal dingen bedacht om geld te verdienen. Om die kinderen te kunnen bekostigen, eten te kunnen geven, kleren te kunnen geven, naar school te kunnen laten gaan. Ze hadden een kostschool voor meisjes van rijke ouders. Dat was één inkomstenbron. Daarnaast was er een wassen beelden werkplaats. Maar de belangrijkste inkomstenbron, dat was hun... Paramentenatelier.
0: Kijk, en dat is nou precies wat ik wilde horen. Want dat is toch wel, laten we maar zeggen, zo bijzonder. Vertel er wat over.
2: Ja, paramenten zijn dus alle stoffen die binnen de katholieke liturgie, de heilige mis en andere liturgische zaken, alle stoffen die daarin gebruikt worden. Bijvoorbeeld het kazuifel dat de priester aan heeft tijdens de mis. En die kazuifels zijn heel erg mooi versierd. En in vroegere dagen was dat nog mooier. En de zusters borduurden die kazuifels. En verkochten die aan de kerken, aan de parochies, aan de bisdommen. En zo verdienden de zusters dus het geld om die straatkinderen op te vangen.
0: En dat waren natuurlijk ook nog eens een keer, laten we maar zeggen, kunstwerken... waar behoorlijk veel tijd in ging zitten.
2: Ja, in zo'n kazuifel, als er heel veel gouddraad bij kwam... als het over God ging, moest dat met gouddraad... of hele mooie borduurwerken kwam, dat kon een half jaar, een jaar duren... waar met 35 zusters aan gewerkt werd.
0: Goeiedag.
2: En die zusters mochten overigens niks anders doen... want die moesten hun handen goed houden. Want als ze gingen poetsen, dan werd dat grof Of als ze aardappelen schilden, konden ze zich snijden. Mm-hmm. En dan konden ze niet meer borduren. Ja. En die waren opgeleid om dat te doen, dus die mochten niks anders doen. Ja, die kaszuivels waren best wel duur. Als je dat omrekent naar de huidige tijd in euro's, dan kosten de goedkoopste kaszuivels 20.000 euro. En de duurste kaszuivels ongeveer €250.000.
0: Goeiedag.
2: En dan moest je dus als kerk al flink wat geld hebben om dat te kunnen bestellen. Mm-hmm. Overigens was dat voor de zusters. Als je het aantal uren berekent dat de zusters daarmee bezig waren om één zo'n kaszuivel te maken, mm-hmm. dan kwam dat op een uurloon van 50 eurocent neer.
0: Mm-hmm.
2: Dus die, maar daar verdienden ze gelukkig genoeg mee om die kinderen te kunnen opvangen. En in dat museum, dat is eigenlijk het kerngedeelte daarvan, hebben we gewoon laten we zien hoe die kaszuivels werden gemaakt. En hebben we een aantal van die kaszuivels ophangen in de schatkamer, waar de mooiste kaszuivels hangen, die de zusters dus geborduurd hebben, mm-hmm. om het geld bij elkaar te krijgen voor die straatkinderen die ze opvingen.
0: Maar, nou gaan we erg snel, hè? Er is nog veel meer te zien. Daar gaan we zo meteen natuurlijk even met Roger Nissen over hebben.
2: Zeker.
0: Maar de inleiding was al goed, bedankt daarvoor. We gaan even naar de muziek.
3: Dit.

0: En bij ons in de studio Roger Nissen en Guus Prevot over de tentoonstelling Schilderijen naar het dagboek van een zuster uit Huizen Loreto. En ik hou de poster even in beeld. Hè. Dit is de tentoonstelling Manete Pace, blijf in vrede, van Uwe Appold en Roger Nissen. En dan gaan we eens even naar Roger Nissen. Want dat is natuurlijk een van de kunstenaars die het een en ander over die tentoonstelling kan vertellen. Want wat is zo speciaal aan die tentoonstelling, Roger? Vertel.
1: Ja, ik zal het in een kleine verhaal doen.
0: Doe maar.
1: Ja, ergens in de 30er jaren, in de 20e eeuw, mm-hmm. had ik een tante in Osbach, dus tussen Waals en Bocholt, mm-hmm. gelegen. En die is als kleinkind al naar dit klooster toe. Met 10 of 11 is ze weggelopen van thuis, van de boerenhof, en naar het klooster, omdat het zo bevallen heeft. Mm-hmm. En die is in 1939, dus 1-2 maanden voor de oorlog, is ze in het klooster ingetreden. Mm-hmm. En heeft in 1945, kortjes na de oorlog, daar de eeuwige profes gehaald. Mm-hmm. Dus ik heb een persoonlijke betrekking met het klooster. Mm-hmm. Het klooster was in mijn kindsdagen, zijn wij met de ouders op bezoek bij de tante geweest.
0: Even voor de duidelijkheid, hè? Het klooster aan de Kloosterstraat, uiteraard in Simpelveld. Hè?
1: In Simpelveld,
0: ja.
1: Ja, dus Huizen Loreto.
0: Mm-hmm.
1: Zo, en in 2022 ben ik met een fietstoer weer langs dit klooster gekomen, mm-hmm. en heb een boek gekocht. Mm-hmm. En ik kan dat ook een keer tonen. Dat is dit boek.
0: Ja.
1: Is dat nog? Dat is een boek van een onbekende zuster. Mm-hmm. En heet Echo uit Huizen Loreto.
0: Mm-hmm.
1: En het is een oorlogs,

0: En dat was een lange strijd. Het is over maanden gegaan. En dan was die buurt hier van Limburg, was toen, ik zal zeggen, een niemandsland.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de over maanden, iedere dag, iedere nacht gevechten in de lucht met granaten, met W1 enzovoort.
1: Mm-hmm.
0: Dus een heel gruwelijke situatie voor de mensen. En vele mensen zijn toen in dit klooster geweest. Vluchtelingen
1: mm-hmm.
0: uit de buurt. Ja, de kinderen, vele kinderen die bijgekomen zijn. Andere zusters van andere kloosters die uitgebomd geweest zijn.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk de militairen en de zusters zelfs.
1: Mm-hmm.
0: En dit dagboek is zo spannend dat ik, als ik laatst jaar, ergens rond een jaar geleden dus, met Uwe Appold, mijn schildervriend, mm-hmm. daarover praat. Ik zeg, je moet, als je naar dat klooster toe komt, dan moet je unbedingt dit boek kopen en lezen.
1: Is nog steeds te koop, dat boek?
0: Ja, ja. Ja natuurlijk. Dat is, okay. Het ligt daaruit en je kunt het hebben voor een kleine prijs. En de uitgever is Doné Jagers, ja, en van de Heemkundekring in Bocholt, Simpelveld.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En dus het Uwe zegt in dit telefoongesprek, Roger, een dagboek, dat heb ik altijd gezocht om te schilderen. Laat ons dat samen doen. Laat ons dat samen doen. En twee dagen later hadden wij de beslissing, ja, wij schilderen dit dagboek op onze manier, maar wij vertellen elkaar niet hoe wij dat gaan doen. Het enige wat wij...
1: Dat is nou inderdaad een aparte aardig aan.
0: Ja, dat is iets wat, dat gebeurt niet iedere dag.
1: Het gaat dus over de geschiedenis van augustus 1944 tot en met mei 1945.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het enige wat wij verabredeerd hebben is, ze zeggen, oké, jij doet dat in dit formaat en ik doe het in dit formaat.
1: Mm-hmm.
0: En we doen alle twee de heilige taal 12 aan schilderijen. Dus mm-hmm. samen 2 keer 12, 24 schilderijen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, en in, laat zeggen, 7, 8 maanden later zijn we klaar geweest.
1: Ja, dat is snel, vind ik.
0: Nou ja.
1: Ja, over zoveel schilderijen. Hè? Je hebt er niet doen een jaar over 1 schilderij, bij wijze van.
0: Ja. Maar het is toch zo, dat kunst en schilderen en iedere kunst is werk. Mm-hmm. Heel veel werk. Ik was vroeger 36 jaar ingenieur.
1: Mm-hmm.
0: En sinds 2019 exposeer ik.
1: Mm-hmm.
0: En ben alleen maar kunstenaar. Maar ik werk vandaag meer, heel veel meer, als vroeger.
1: Ja.
0: Ik neem de nacht erbij. De zondag is geen echte zondag meer. En zo ver.
1: Ik ben blij dat je vandaag hier bent.
0: Ja.
1: Goed, so far. We gaan weer eventjes naar de muziek.

0: Ja, Jesus, he knows me. Van Genesis natuurlijk. Guus en Roger bij ons in de studio over de tentoonstelling Schilderijen naar het oorlogsdagboek van een zuster uit huis Loreto. Manette Pace. Ja, Guus, als ik naar jou ga, hè, wat kan men daar buiten die tentoonstelling allemaal meer zien in het museum, in dat klooster daar in Simpelveld?
1: Nou ja, het museum laat een stukje zien van het kloosterleven. We hebben een cel nagemaakt, we hebben een klein schooltje nagemaakt, zodat ze kinderen in de tijd dat daar die straatkinderen en naderhand waren, dat kinderen die hun ouders verloren waren, dus weeskinderen en zo, die opgevangen werden. Mm-hmm. Waar die les kregen. We hebben een kamertje nagemaakt waar een beetje wordt getoond hoe de meisjes die daar op kostschool zaten, mm-hmm, er verbleven. Die moesten heel veel betalen. Hè? Dat was een jaarsalaris van een normale arbeider. Mm-hmm. Als je daar een kind op kostschool had, die ouders konden dat betalen. Ja. En de zusters deden dat niet om geld te verdienen, maar om weer die straatkinderen te kunnen opvangen. Mm-hmm. We hebben nog wat wassen beelden. En we hebben de kapel die te bezichtigen is. Je kunt er een lekker stukje vlaai eten.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja. Vlaai is een heel spiritueel gebak. Dat wist je misschien niet. Hè?
0: Spiritueel gebak, vertel.
1: Ja, ja, want in de middeleeuwen had je de cirkel, die stond symbool voor de hemel. Mm-hmm. En het vierkant, dat stond symbool voor de aarde. En dan had je nog de driehoek, die stond in de middeleeuwen symbool voor de hel. Mm-hmm. Vandaar dat niemand in de middeleeuwen onder een ladder durfde door te lopen. Want dat was het tarten van de duivel, mm-hmm, het doorbreken van de hel. Als je nou naar een vlaai kijkt, die wordt rondgebakken. Mm-hmm. Die koop je in vierkante dozen. En die snij je in driehoekige stukken. Oftewel, de spiritualiteit erachter is dat het een hemels gebak is, in een aardse verpakking, maar met de waarschuwing dat je met mate ervan moet genieten, anders wordt het des duivels.
0: Oh, dat, ja, ik heb dat nog nooit zo, nee, zeg maar.
1: Het is ook van mijzelf.
0: Ik wou net zeggen, zo heb ik het nog nooit benaderd.
1: Maar dat is ook van mezelf, hoor.
0: Okay.
1: Alleen die symboliek uit de middeleeuwen, die klopt, hè. Mm-hmm. Die zie je bijvoorbeeld ook in de Dom van Aken terug. Mm-hmm. En met een octagoon, waarbij een octagoon, een achthoek, het middel is. Een, zeg maar het gemiddelde tussen hemel en aarde. Mm-hmm. Dus daar zie je die symboliek ook terug.
0: Goed.
1: Nou, dat kun je dus ook bij ons in het klooster doen. Een lekker stukje eten. Je kunt er lunchen als je dat zou willen. Mm-hmm. We ontvangen groepen. Gisteren hadden we een groep van 44 dames uit Oud-Kaberg, mm-hmm, dus die we rondgeleid hebben in twee groepen. Mm-hmm. En die daarnaast die koffie en vlaai hebben genuttigd. Mm-hmm. En dat is heel gezellig. Dus zou ik zeggen, kom kijken. We ontvangen u graag in ons museum.
0: Wij gaan dadelijk uitleggen hoe u dat kan doen. Hè? Hoe u daar afspraken kunt maken. Waarom dat u die tentoonstelling ergens moet gaan bekijken. En waarom dat u gewoon dat klooster in Simpelveld moet gaan bezoeken.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: En wij zijn er weer. Wij hebben bij ons in de studio hebben wij Guus Prevost en Roger Nissen van de Museum De Schat van Simpelveld, oftewel het klooster aan de Kloosterstraat 68 daar in Simpelveld, waar een tentoonstelling onder andere is van schilderijen naar het oorlogsdagboek van een zuster uit Huizen Loreto. En Uwe Appold en Roger Nissen, die hebben daarvoor, laten we maar zeggen, de kunstwerken gezorgd. Ja, Roger, in 2018 opende het museum enkele jaren nadat de laatste zusters het klooster verlieten, hè? En tegenwoordig wil het museum niet alleen de collectie bewaren, maar ook de kennis en de ambachtelijke technieken doorgeven aan nieuwe generaties. Wat kan jij daarover vertellen voor wat betreft die technieken?
1: Oh. Dat is voor mij misschien de foutieve vraag.
0: Dan,
1: misschien beter dat Guus die gaat beantwoorden.
0: Dan stel ik hem bij Guus. Hè? Guus, want ik dacht dat het over de technieken van die schilderijen ging.
2: Ja, het gaat ook over technieken van het borduren. Mm-hmm. En in New Loreto, dat is eigenlijk een voortzetting. Het is nog breder dan het museum zelf. Mm-hmm. In New Loreto vinden allerlei activiteiten plaats, waarin ook cursussen worden gedaan om dat borduurwerk weer op te nemen. Mm-hmm. En we zullen het waarschijnlijk niet zo, ik zeker niet, maar de deelnemsters, die zullen het waarschijnlijk niet zo mooi doen als de zusters. Want dat waren echte kunstenaressen. Hè. Dat was echt naaldschilderen. Die konden kleurschakeringen maken met dat borduren. Maar er zijn toch dames en heren ook trouwens, die best bekwaam zijn in de borduren. En die komen met enige regelmaat, naast de vele andere cursussen die in New Loreto zijn, mm-hmm, met yoga, met allerlei zaken rondom hoe je jezelf kunt vinden in deze moeilijke tijden. Mm-hmm. Nou, dat is een van de cursussen, een van de activiteiten die in New Loreto plaatsvindt.
0: Wat moeten de mensen doen als ze iets meer over het museum te weten willen komen? Hè? Ja, goed. Ik zou verwijzen naar de website. Hè. Dat is www.deschatvansimpelveld.nl. Maar buiten dat, waar kunnen ze nog meer vinden over wat daar allemaal
2: te doen? Ik zou zeggen, kom even. Hè. Alleen 's maandag zijn we dicht. De rest zijn we iedere dag van 11 tot 5 open. Mm-hmm. Zondags en zaterdags van 1 tot 5. Mm-hmm. En kom dan vooral eerst naar die tentoonstelling van Roger en Uwe. Mm-hmm. Want dat is op dit moment de bijzondere tentoonstelling die we hebben, die maar tot 12 juli duurt.
0: Ja.
2: En je moet dus voor de 12 juli komen. We krijgen van heel veel mensen die naar het museum komen, die de weg hebben gevonden, krijgen we te horen van, had ik dit eerder geweten,
0: waarom,
2: dan was ik eerder gekomen. Ah. Had ik weten had dat hier zulke mooie kassuivels hangen, zulke mooie borduurwerk en een heleboel andere kunstschatten. Wat jammer dat ik dat niet eerder had geweten. Dit moeten veel meer mensen weten.
0: Ja, kijk, en daarom wilde ik jullie ook absoluut hier in de studio hebben.
2: Ja.
0: Omdat het programma gaat over kunst, cultuur, educatie en vrije tijd. Nou, dat zit hier allemaal in.
2: Ja, ja. Dus laat de mensen komen. Ze kunnen op de website kijken. Maar laat ze vooral zelf komen. Er is natuurlijk een entreeprijs. Het kost €9 als je naar de tentoonstelling, die bijzondere tentoonstelling van Roger en Uwe zit daar dan bij. Als je een museumjaarkaart hebt, krijg je 50% reductie.
0: Mm-hmm.
2: We zitten helaas niet bij die organisatie van de museumjaarkaart, maar we geven toch 50% reductie dan. En voor €4,50 met de museumkaart en dat is onder €9. Dan heb je een schitterende tentoonstelling over het werk van de zusters. En nu dus tot 12 juli. Die bijzondere tentoonstelling van Roger en Uwe, die je zeker niet moet missen.
0: En dan pak je daar een kopje koffie erbij met een stukje vla, hè? En dan kun je nog lekker nakeuvelen met de kunstenaars. En Guus, ren jij daar ook rond?
2: Ik ren daar zo af en toe ook rond. Vooral op zondagmiddag zijn Roger en ik er allebei. We zijn er niet altijd natuurlijk, de tentoonstelling wel. Mm-hmm. Maar op zondagmiddag hebben we om 14:00 een rondleiding langs de schilderijen van Roger en Uwe. Mm-hmm. En die is gratis. Mm-hmm. Normaal moet je voor zo'n rondleiding €30 voor een groep betalen. Mm-hmm. Maar op zondagmiddag doen Roger en ik die rondleidingen gratis. En dat zou ik zeker niet laten ontgaan. Dus dan hoef je alleen maar de entree te betalen en de rondleiding krijg je gratis.
0: Kijk. En dan krijg je natuurlijk bij elk schilderij iets verteld wat te maken heeft met dat oorlogsdagboek, neem ik aan. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, Roger, vertel. Wat,
2: ja.
0: Vertel, hè. Kijk, je hoeft natuurlijk niet te vertellen van... Ja, kijk, dat is die passage uit het boek... en dat heb ik hier in het schilderij tot uitdrukking laten komen. Of hoe moeten we dat zien?
1: Uwe en ik, we hebben iedereen 12 schilderijen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En zonder afspraak. En eruit te komen zijn twee heel verschillende stijlen of werkwijzen. Wij twee werken graag in cyclies. Dus dat zijn we gewend om grote verhalen ook in een beeldencycli te pakken.
0: Ja, leg maar, mij dat uit, hè? Want ja, ik ben geen schilder. Hè?
1: Dus ja, een beeldencycli bedoelt dat je ook voor een lange tijd met het thema zich moet bevatten. Mm-hmm. Iedere dag. Dat is een aanstrengend werk.
0: Mm-hmm.
1: Bij Uwe is het zo, Uwe werkt... Wij twee kunnen niet zo in een categorie gepakt worden. Maar Uwe werkt heel plastisch en gebruikt heel verschillende materialen in zijn schilderijen.
0: Mm-hmm.
1: En één materiaal bijvoorbeeld dat hij gebruikt, en dat doet het bijna bij alle zijn cycli, is aarde van die plaats waarover het gaat. Dus hij heeft...
0: Oh, dat is apart.
1: Mm-hmm. Hij heeft aarde meegepakt die hem gegeven wordt uit de tuin van het klooster.
0: Mm-hmm.
1: En voor Uwe is het dan zo, als hij die aarde mee inwerkt, dan voelt hij zich thuis. Dan denkt hij, ja, hier ben ik deel van dit verhaal. En Uwe werkt, wat we kunnen zien in Uwe's werk, zijn ook schilderijen in vorm van tekens. Bijvoorbeeld het kruis is een heel belangrijk teken. Hij benuttigt bijvoorbeeld een touwkruis.
0: Mm-hmm.
1: Dit touwkruis is opgebouwd uit twee doeken.
0: Mm-hmm.
1: Waar hij van een, ik zeg maar, perspectief in de tuin naar een abstract werk gaat. Deel van de tuin ook, waar de aarde is ingewerkt. En dan plaatst hij teksten in Nederlands en in Duits rechts en links van dit touwkruis. En baseert alles op een plank die, en dat is heel speciaal voor deze 12 schilderijen, hij heeft die houten planken ingewikkeld met krantenpapier. En dit krantenpapier heeft weer iets met Guus te doen. Want Guus heeft hem dit boek hier opgestuurd, ingepakt in dit krantenpapier.
0: Ah.
1: Ja, en dat is een teken. Voor Uwe is het, ja, dat is mijn horizont.
0: Hij heeft het papier gerecycled.
1: Ja, dat is de beste recycling die je kunt doen.
0: Zo kun je het zeggen.
1: Dat is voor eeuwen. Goed. Ja, en deze horizont die is nu beneden aan de bodem van, van de schilderijen. Maar hij denkt dat moet veranderd worden in vrede. Mm. En vrede komt de horizont weer naar boven, waar hem ook moet zijn.
0: Ja?
1: En dat is ook wat ik wil zeggen, dat wij alle twee denken, we kunnen van de dag toen naar de hedendag een lijn leggen. En dat wat toen gebeurde, ja, toen dachten de mensen, vrede is heel ver weg. Heel ver weg.
0: Mm.
1: En wij nu, wij zitten in een volledig andere situatie. Voor ons is vrede, wij verwisselen een vrede met inkomst en goed bevinden.
0: Mm.
1: Ja. En wij vragen vandaag, tenminste horen we dat iedere dag, over oorlogsbekwaamheid.
0: Ja, je hoort niks anders.
1: Ja, je hoort niets anders.
0: Ja.
1: En Uwe en ik, wij vragen naar vredebekwaamheid.
0: Mm.
1: En dat doen we in onze doeken. En de vredebekwaamheid is misschien ook de foutieve expressie. Ik zou zeggen, vredewaardigheid. De vraag is ja, zijn wij inderdaad nog waardig om vrede? Zoals ik al gezegd heb, wij kennen niets anders als vrede.
0: Mm.
1: Maar we horen ook van oorlog overal in de wereld. Iedere dag, iedere uur. We worden vol gepakt met die verhalen.
0: Ja.
1: En we denken, ja, dat is ver weg. Maar als we hand op het hart leggen, dit is niet zo ver weg. Ja? En daarom moeten wij alles aan doen. Niet alleen om oorlogsbekwaam te worden, maar vooral om vredebekwaam te worden.
0: En daarom heet de tentoonstelling ook Manette, Paatje, Blijf in Vrede. Ja. En die is nog te zien tot 12 juli. Ja, wat, Wat kunnen we er nog aan toevoegen? Guus, wil je er nog iets aan toevoegen? Of zeg je, hebben we alles gehad over het...
2: Ja, misschien kun je er nog wel aan toevoegen dat Simpelveld, en dat was ook voor Kerkraad het geval, in de Tweede Wereldoorlog wel een zeer speciale plaats hebben ingenomen. Mm-hmm. De rest van Limburg was al bevrijd. Mm-hmm. Maagraten, waar ik uit afkomstig ben en waar het Amerikaans kerkhof ligt. Mm-hmm. Toen de Amerikaanse soldaten daar kwamen, was de oorlog om. Mm-hmm. Maar dat gold niet voor Simpelveld. En dat kwam door de Westwall, wat ook bij Siegfriedlinie wordt genoemd, waar de Duitsers zich achter verschanst hadden. En ook de aanval op Aken, dat hebben de Amerikanen gedaan omdat ze niet verder naar het noorden konden trekken. Hè? Die brug te ver bij Arnhem. Ja. En daarom hebben ze toen gekozen voor naar Aken toe te gaan. En toen kwam de oorlog weer helemaal terug in Simpelveld. Mm-hmm. Het was al bevrijd, maar het lag midden in het frontgebied. Mm-hmm. Net zoals nu Zuid-Libanon, waar het wat straks in de... Dus de bommen vlogen er over en heen. Mm-hmm. En dat is een heel speciale situatie voor Limburg. En dat staat in dat dagboek. En dat hebben Roger en Uwe op hun eigen manier gepakt om hun schilderijen van te maken. En dat vinden wij heel bijzonder. En dat is echt een waarschuwing aan ons. Van denk niet te snel dat je vrede hebt. Vrede kun je niet met wapens maken. Vrede moet vanuit je hart komen. Je moet ertoe bereid zijn om vrede te maken. Zoals ook de paus in de laatste encycliek van Pinkstermaandag zegt. Nu wordt zelfs heel veel oorlog gestuurd door AI.
0: AI.
2: En dan,
0: artificial intelligence.
2: Ja. Sorry Roger, maar jij wilde ook iets zeggen.
1: Wij moeten over vrede praten. Mm-hmm. Ik heb 2 weken gelegen bij de Karlsprijsforum in verlening van de Karlsprijs in Aken bij geweest. En dan was een dialoog van kunstenaars met theoreticus over wat kan kunst zijn. Kunst als zachte kracht. Soft power. Ja. Maar ik denk kunst is een harde power. Kunst is iets dat brengt dat wat we niet in woorden kunnen pakken. Mm-hmm. Zum Ausdruck. Ja, en een belangrijke punt is dat vandaag te weinig die leiders, niet, ze praten niet met elkaar. Maar ook als een situatie zo erg is als ze maar is, ze moeten praten.
0: Ja? Die leiders, ik denk dat die leiders helemaal niet zoveel met elkaar praten, want die mensen die erachter zitten, die moeten dat allemaal regelen. En zij zitten op de voorgrond. Hè? Ja. En die mensen die onderhandelingen moeten doen, die zitten op de achtergrond. Ja. Zo lijkt me dat. Ja, mannen, mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. De tentoonstelling Manete Pace, en ik hou hem nog even in beeld, is nog te zien tot 12 juli. En daar moet je voor zijn in de Schat van Simpelveld. En dat vind je natuurlijk aan de Kloosterstraat nummer 68. En ik zet de postcode even erbij, 6369 AE in Simpelveld. En Guus heeft er alles over gezegd, lijkt me zo, hè. En Roger ook. Bedank jij voor de verre rit van Dormagen hierheen, hè. En voor straks goed thuis.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Isan, hoor dich vrije en adieu, wa.
2: Adieu, wa.
0: Adieu, wa.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Kom binnen.
5: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
15: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
16: Komt het oog wel ook wat.
15: Audiofrenzy.nl.
13: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
16: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
17: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
15: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
18: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
17: Bij Taxi Centraal.

0: Ja. George Benson hoorden wij hier voorbij komen. Met 2020. En ja, we zijn weer live nadat de vorige gasten vertrokken zijn. En een charmante jonge dame is hier aangesloten vanavond. En we laten zich haar eens even kort voorstellen. Stel je eens even kort voor.
1: Ja, dankjewel Denier dat ik hier vanavond mag zijn. Mijn naam is Sarah V. Lombre en ik ben werkzaam voor Cultuurhuis Heerlen en Platform Amateurkunst Heerlen.
0: Ja, en je hebt een aparte titel. Hè? Ze kwam naar binnen en ik dacht meteen van, dat had ik nog nooit gehoord. De titel Cultuurmakelaar. Cultuurmakelaar bij het Cultuurhuis in Heerlen. Ja, zegt ze toen, de functie moet een naam hebben, hè? Maar dan toch makelaar. Wat houdt de functie precies in?
1: Ja, we makelen cultuur, hè? Zoals het zegt. Nou, wij als cultuurmakelaar ondersteun ik amateurkunsten, verenigingen en informele makers bij allerlei vragen die zij aldoende tegenkomen. Zoals hoe werven we leden, maar ook hoe vragen we subsidies aan voor activiteiten die we willen organiseren.
0: Oh, dus je bent een beetje een klein beetje manesje van alles dan op dat gebied.
1: Ja, een beetje wel. Ja. Dat maakt het ook heel erg leuk om dat te zijn.
0: Cultuurhuis Heerlen, wat kun je daarover vertellen? Voor de mensen die nog niet zouden weten wat Cultuurhuis in Heerlen is. Ik kan me bijna niet voorstellen. Hè? Met good old Lex vroeger ook. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, Cultuurhuis Heerlen, inderdaad. Wie kent het niet, zou ik bijna vragen. Wij zijn het Cultuurhuis Podium voor Amateurkunsten aan de Sittarderweg. Midden in de wijk, zeg ik altijd. Mm-hmm. Maar ook midden in de wereld. En je kunt bij ons terecht voor een heel mooi programma door het jaar heen. Muziek, toneel, ook dans. Maar ook cursussen worden er gegeven. Er worden verschillende exposities gehouden. Dus er is eigenlijk altijd wel iets te doen bij ons.
0: Ja, en het is ook nog lekker knus daar, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het is niet zo massaal. Vertel iets over die inrichting daar. Hoeveel mensen kunnen er maximaal in? Vertel.
1: Ja, ons theatercafé is een heel prettig knus theatercafé. Eigenlijk een beetje een huiskamergevoel. Waar we iedere dinsdag ook een muziekcafé hebben. Mm. En dan hebben we, een man of 80 toch in de zaal staan.
0: Wat moet het? Wacht even, je zegt muziekcafé. Ik wil nou ook even alles weten. We gaan het zo meteen over iets heel anders hebben natuurlijk. Maar muziekcafé, wat moet de kijker-luisteraar zich daarbij voorstellen?
1: Dat is eigenlijk variërend van Americana, blues, rock. Dat toch bij ons staat. En dat is dan iedere dinsdagavond in ons café. Dus daarom ook het titel muziekcafé. En het leuke is dat het ook altijd heel betaalbare concerten zijn. Mm-hmm. Want dat vinden wij ook heel belangrijk, dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. En het mooie ook aan onze knussigheid is dat je kunt met je vriendengroep komen, dan is het leuk. Maar kom je alleen, nou, dan ontmoet je altijd een gelijksgezinde en heb je toch altijd een gezellige avond.
0: Geef nog even het adres. Het Cultuurhuis aan de...
1: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg, nummer 145 en www.cultuurhuisheerlen.nl. En daar staat na de zomer ook weer het hele programma op.
0: Kijk, dat bedoel ik. En nu gaan wij langzaam naar hetgene waar je eigenlijk voor hier bent. Want aanstaande zaterdag gaat dat al beginnen. Vertel er even iets over. Wat staat van 30 mei tot en met zondag 7 juni te gebeuren daar in Heerlen?
1: Ja, van 30 mei tot en met zondag 7 juni hebben wij de Week van de Amateurkunst Heerlen 2026. En dan kun je eigenlijk 30 activiteiten bezoeken op 20 locaties. De Week van de Amateurkunst is de week waarin we eigenlijk alle amateurkunstenaars nog een keer extra in het zonnetje zetten. Nog een keer extra aandacht geven aan wat er eigenlijk wekelijks gebeurt binnen de gemeente Heerlen. Mm-hmm. Je kunt fanfares bezoeken, harmonieën, dansscholen. En dat eigenlijk allemaal op hun eigen locatie. Als altijd repeteren, op hun eigen tijd. En eigen locatie, eigen tijd en eigen plek, ja.
0: Ja, dan zeg jij 30.
1: Eigen dag ook.
0: 30. Hoe zei je dat?
1: Dus op hun eigen dag, eigen tijd en eigen locatie. Ja. En daarmee maakt het ook eigenlijk heel toegankelijk om daaraan deel te nemen voor de verenigingen. En zij zetten hun repetitie open. Soms zijn ze op zoek naar nieuwe leden. En soms vinden ze het ook gewoon heel erg leuk om publiek binnen te laten en deelgenoot te maken van het verenigingsleven en hun repetitie.
0: En zometeen gaan wij van Sarah V. Lombré horen wanneer en waar de opening daarvan is.

0: Sarah V. Lombré, een hele aparte naam, hè, bij ons in de studio vandaag om het evenement De Week van de Amateurkunst Heerlen. Wat dus van 30 mei tot en met zondag 7 juni daar in Heerlen te zien is. Om dat even in de picture te zetten. Nou ja, waar is die start, Sarah? Leg eens even uit.
1: De start is komende zaterdag. En dat is, doen we op het Schelmenhofje tegenover de Nieuwe Nor. En daar is eigenlijk tussen 12 en 4 zijn er een aantal previews die we laten zien.
0: Previews?
1: Previews, ja.
0: Wat laat je daar dan zien? Ja, moeten mensen komen kijken natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, zeker, we hebben een oproep gedaan aan de verenigingen in Heerlen. Mm-hmm. En aan de makers. Om dit jaar samen mee te doen met een, ik noem het een beetje altijd een gezamtproduct. Om samen te kijken van wat kunnen we maken en samen te presenteren. Maar toch met andere kunstvormen. Dus dat we niet alleen maar muziek en niet alleen maar dans, maar we laten alles een beetje bij elkaar komen. En daar zijn een aantal verenigingen die hebben deze uitdaging met ons aangegaan. Mm-hmm. En daarvan laten we alvast een stukje zien, een preview, dus een voorproefje op het Schelmenhofje.
0: Ja, en als u dan natuurlijk wilt weten wat daar nog meer allemaal te doen is, dan ga ik toch even met je naar 4 juni, donderdag 4 juni, in het Cultuurhuis.
1: Ja, dat klopt.
0: Daar is ook iets aparts, hè? Vertel.
1: Ja, want daar is eigenlijk het totaalresultaat te zien van de productie Wakker, een collage. En daar hebben aan meegewerkt, zijn eigenlijk nog in repetitie daarvoor. Dat is DK Heerlen, toneel, het dramatische kunstkring. Mm-hmm. De zeemansliederen van de Broeker Shanties, Shantykoor uit Hoensbroek.
0: Ik wou net zeggen, die moeten uit Hoensbroek komen. De Broeker Shanties.
1: De Broeker Shanties, ja. Dameskoor Maria Rade, die staat daarbij ook op het toneel. En die gaan helemaal los met hun muziek. En fotoclub Zuiderlicht, die heeft een aantal foto's gemaakt van de repetities voorheen al. Ook bij de gezelschappen zelf, bij de verenigingen. Dus eigenlijk in hun eigen huis. Mm-hmm. En dat wordt dat krijgt ook een rol in de voorstelling.
0: Waar zitten die, fotoclub Zuiderlicht?
1: Toevallig zijn eigenlijk al deze verenigingen dat die zich in Hoensbroek en regio een beetje repeteren en samenkomen.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja. Ja. En natuurlijk, een fotoclub is heel flexibel. Dus daar komen ze wel samen voor hun fotobesprekingen en techniekbesprekingen. Mm-hmm. Maar zij zijn natuurlijk heel flexibel en mobiel en kunnen overal naartoe om foto's en inspiraties te doen.
0: Dan moet je wel één ding bij vertellen, hè? Want de voorstelling is gratis toegankelijk, maar natuurlijk, omdat het in het cultuurhuis is, moet daar wel even vertellen.
1: Ja, dus het is inderdaad gratis toegankelijk. Het is op donderdag 4 juni om 8 uur 's avonds begint de voorstelling. Maar je moet wel even in je plaats reserveren. En dat kan met een e-mail naar info@cultuurhuisheerlen.nl of even via een telefoontje van 045-561-2121 om het helemaal af te maken.
0: Ik herhaal hem nog even en wel het 's morgens van 10 tot 5. Hè? Van 10 tot 5 op weekdagen tussen 10 en 5 op het telefoonnummer 561-2121 en dat is natuurlijk in 045. Zometeen nog meer over de Week van de Amateurkunst in Heerlen.
2: Jouw hits, jouw nieuws, RTV

0: Sarah V. Lombré bij ons in de studio, nog steeds de cultuurmakelaar van cultuur. Ik vind dat zo mooi, hè? De cultuurmakelaar van het cultuurhuis Heerlen en platform Amateurkunst Heerlen. Ja, dat is wat betreft de week van de amateurkunst in Heerlen. Maar in het cultuurhuis is veel en veel meer te doen als dat alleen, hè?
1: Ja, dat ook, ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, ons nieuwe programmaboekje is nu in de maak. Dus dat zal in juli ook weer klaar zijn en voor iedereen op te halen en te ontvangen. Mm-hmm. En dan zijn die muziekcafés op dinsdag, die staan er allemaal weer in. Dan hebben we ook weer toneel wat je kunt bezoeken.
0: Vakantietijd nog?
1: Ja, wij zijn wel gesloten inderdaad.
0: Tot wanneer? Ergens?
1: Ja, dat zou ik zo uit mijn hoofd moeten weten. Hè? We zijn van 18 juli tot 18 augustus. Even zo uit mijn hoofd. Zo'n maandje. We moeten een beetje opladen.
0: Klein maandje.
1: Dat
0: dus,
1: wel, ja.
0: En
1: ja.
0: Als je wil weten wanneer dat precies is, dan kijk maar gewoon op de website daar.
1: Ja.
0: Van het cultuurhuis. Ja. Goed, dan ga je dus weer met die elke dinsdag aan de slag. Maar ook in de weekenden is daar ook vaak genoeg iets te doen, hè?
1: Jazeker, ja. Ja. We hebben ook muziek, dans, voorstellingen. De verenigingen van het platform Amateurkunst die maken ook gebruik om zichzelf daar te presenteren. Mm-hmm. Ja, en dat het platform Amateurkunst Heerlen is er eigenlijk ook voor allemaal vragen en verbindingen te leggen tussen de verschillende verenigingen. En dat doen we onder andere door themabijeenkomsten te organiseren.
0: Zoals? Wat is al geweest of wat gaat nog komen? Heb je daar enig idee van?
1: Ik heb daar wel een idee van, maar ik was helemaal voorbereid op alles wat er volgende week plaatsvindt. Maar ja. De themabijeenkomsten die wij onder andere organiseren gaan over subsidieaanvragen, ledenwerving, maar ook een stukje PR en publiciteit. Van wat kunnen ze doen? En ik ondersteun dan ook wel bij het schrijven van kleinere aanvragen om daar ook fondsen voor te werven. Ja,
0: ja, heel, heel belangrijk in deze tijd, want de subsidiekraan die gaat alleen maar dichter en niet verder open. Dus je moet proberen overal inderdaad iets binnen te kunnen harken met het respect voor het woord harken. Hè? Want die amateurverenigingen hebben dat al zwaar genoeg, hè? Niet? Jazeker toch?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook een hele veranderende tijd. Dat van eerder hadden we natuurlijk een vereniging, dan zat je in de wijk. En als je dan een school in de wijk had, dan zat daar ook de leerkracht bij. En mijn collega Roger Latoster, cultuurcoach, die heeft daar ook een hele grote beeld over laatst geschetst. Van, nou, weet je, daardoor had je ook veel meer mensen van, oh, die gaat met de leerkracht mee naar de harmonie of de vervaar of de toneelclub. En dat is nu gewoon een stukje minder natuurlijk. Dus wij proberen dat ook wel meer zichtbaar te maken en ook wederzijds te helpen. Wat is er allemaal te doen aan activiteiten?
0: Trouwens, wat betreft die voorstelling Wakker, wat jij daar straks zei, waar Roger Latasser uiteraard de coördinatie zeg maar, voor heeft gedaan, die samenwerkingsvoorstelling. Nou, dat zit bij Roger wel in goede handen, daar ben ik vast van overtuigd.
1: Ja, absoluut. En het is ook een heel leuk proces om, ik zou wel eens een beetje productieassistent dan daarnaast te mogen staan en mee te kijken.
0: Ja.
1: Ja, van heel abstract tot dat wat er dadelijk gaat staan.
0: Ja.
1: Je bent toch even aftastend samen van hoe gaan we allemaal samenwerken? Gaat dat lukken? En nou, gisteren hadden we een repetitie en dat was gewoon feest op het podium.
0: Ja. Ja, die Roger is ook een duizendpoot. Hè? Die, ja, die kan dat wel verbinden, laten we het zo maar zeggen. Hè?
1: Absoluut, ja.
0: Even naar de muziek.

0: Ja, Sarah Fee Lombré, nog steeds hier in de studio. Sarah Fee moet ik zeggen. Je zegt niet Sarah aan een vrouw die Sarah Fee heet, hè? Sarah Fee, waarom moeten de mensen aanstaande zaterdag naar Heerlen komen?
1: De mensen moeten aanstaande zaterdag naar Heerlen komen voor de aftrap van de Week van de Amateurkunst Heerlen. De stad als speeltuindag, want dat is dus door het hele centrum van alles en nog iets te doen. Mm-hmm. En ook heel toevallig, dat begint wel eigenlijk pas 1 juni, start ook de Week van de Mentale Gezondheid. En als er iets goed is voor de mentale gezondheid, dan is het wel kunst- en cultuurbeoefening. Het wakkert de verbeeldingskracht aan, het maakt gelukshormoontjes aan. Dus het is alleen maar een win-win situatie.
0: Ja, nou snap ook iedereen waarom dat ik de Parkstad Cultuuragenda doe. Hè? Want daar doe jij vitamintjes mee op, enfin, noem maar op. Kunst, cultuur, educatie en vrije tijd, daar gaat het om. En dan natuurlijk 4 juni, allemaal naar het Cultuurhuis in Heerlen. Wel even aanmelden van tevoren, hè? Op info@cultuurhuisheerlen.nl of telefonisch op werkdagen tussen 10 en 5 onder het nummer 561-2121. Goed, wil je er nog iets aan toevoegen, Sarah V? Of hebben we alles gehad?
1: Wat ik er nog aan toe wil voegen is...
0: Voeg toe.
1: Ik pak mijn tijd. Is het hele programma van de Week van de Amateurkunst Heerlen is te zien op www.amateurkunstheerlen.nl. Mm-hmm. En we houden het allemaal makkelijk. Hè? Dus www.amateurkunstheerlen.nl voor het hele programma van de WAC.
0: De WAC. Hoor hoe ze dat zegt, de WAC. En wat is dat? De Week over de Amateurkunst.
1: Ja, en wil je ook een mooie flyer en een heel mooi blokkenschema om lekker in je broekzak mee te nemen, kom dan gewoon even langs bij Cultuurhuis Heerlen en ze liggen bij de ingang. Dus dat is ook nog een tip. Dat is een heel vol programma door de hele week. Dus ik kan niet iedereen nu een plaats geven. Maar ik wil er eigenlijk gewoon even 3 noemen. Dat is echt een leuk om dat ook te bezoeken. Dat is de open repetitie van Extremo Next Level Percussion. Mm. Dus dan kun je flink swingen.
0: Ja,
1: en dan neem je oordopjes mee. Dus ze hebben het ook voor je als je komt kijken, hoor. Maar het is een geweld. Maar fantastische muziek. Mm-hmm. En dat is in het gemeenschapshuis Heksenberg op dinsdag 2 juni. Dan wil ik nog even aanraden of een tip geven om de toneelvereniging Trikkeltrak speelt Anna te bezoeken op zondag 7 juni. Dat gaat ook over hoe ga je om met iemand die Alzheimer heeft. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er bij hem of haar? Mm-hmm. En dat is in het Corneliushuis. En Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss.
0: Ja. Wie kent ze niet?
1: Wie kent ze niet?
0: Die maar ongetwijfeld ook aan het Wereldmuziekconcours weer gaan deelnemen, zeker weten?
1: Die gaan deelnemen aan het Wereldmuziekconcours. En kun je ook tijdens de Week van de Amateurkunst even aanmoedigen wanneer zij daar hun repetitie voor lopen. Mm-hmm. En dan heb ik natuurlijk nog een shout-out naar alle andere verenigingen en makers die dit weer mede mogelijk maken. Want uiteindelijk gaat het om hen. En zij zijn amateurkunstenaars die we gewoon allemaal moeten bezoeken.
0: En de amateurkunst moet absoluut blijven bestaan. En ik zou zeggen, u moet ze allemaal een warm hart gaan toedragen daar in Heerlen. In de Week van de WAC. Hey, de Week van de WAC. Sarah Fee, mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio. En fijn dat jij zo snel in de gelegenheid was om nog even snel voor dat weekend en voor die komende week hier naar de studio te komen. Ik zeg altijd dankjewel, adieu en hoti vrije. Adieu, wa.
1: Adieu, wa.
0: Adieu, wa.
2: Je zomer is RTV Parkstad. Let's kick it.

Dat was natuurlijk June Lodge en More Than I Can Say. Ik ga langzaam afscheid van jou nemen. Volgende week een nieuwe Parkstad Cultuuragenda met alles erop en eraan. En natuurlijk weer live gasten. En de ene keer is het een thema waar je denkt van, hey, leuk. En de andere keer denk je, hey, dat is een thema, dat interesseert me niet. Maar goed, voor iedereen wat wil de Parkstad Cultuuragenda over kunst, cultuur, educatie en vrije tijd. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Dus wat mij betreft, tot volgende week. Morgen wordt nog een lekkere dag. Vrijdag ook nog. En dan wordt het zaterdag ietsje minder. En dan is zondag de warmte, de echte warmte, weer weg. Maar goed, we klagen altijd, hè, of het nou warm is of koud. Zeg, wat mij betreft, tot volgende week. Bye bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Neeltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. We'll be right back.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
8: Kom binnen!
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken?
12: Autovies.
11: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
10: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Bij Taxi Centrale.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 12

0: uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.